0: tweeërs vandaag. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Oosten.
1: Hij kan ook er publiciteit laten. Schrijft ons op actief@pt.lu, want die interesse wordt. Als neuprijslisch van die ook op www.radioactief.lu.
2: Radioactief, einfach nimmer goed.